0: Eind van nummer goed.
1: Het is 7 uur. Aan 2 minuten.
2: Radioactief meteo. Wij als vierde bij ons am zendegebied.
3: De nächsten dag als er met regen te rechnen temperaturen die ook niet wirklich vrij is. Op 10 hexen zijn er 15 graden am dag. Wanneer we het, de vrachtstimmer zou wel nu het las. Maar ook de vrachtstimmer in Lechner staten, beziehungsweise vom 11. en 12. mei, is ook schon doorgegangen, voor veel pflanzen zu schädigen. Het waren Lechner jaren selten, dat het met mei nach vracht gauf. Das ist ja, wie gesagt, verder te Fall. Christian Music.
4: Hey, it's Shawn Michaels, and get ready for this weekend's two-hour time travel trip as we head back to relive some of the biggest classic Christian hits of the past.
3: Eine Sendung aus den USA. 2 Stunden Christian Music Rewind. Hallo, auf Radioaktiv.
4: Join me again this weekend for another trip to Christian music's past on Christian Music Rewind. Get ready to head back in time. We're about to take a trip to Christian music's past for the next 2 hours. And it's brought to you by the largest Christian music site online, newreleasetoday.com. Well, I'm Shawn Michaels, and coming up this weekend, we're going to hear what brought Susan Ashton back to Christian music. Margaret Becker shares how she found Christ. And I've got your classic request by phone or text, the number 262-3-REWIND. Hey, starting things off on the show this week, it's Stephen Curtis Chapman on Christian Music Rewind.